Ja, dat is een verslaving. Absoluut. Alles wat je zeg maar een soort routine ding doet, is moeilijk om uit te stappen, weet je wel. Omdat het gewoon een routine is geworden, daarom is het een routine. En op het moment dat je gewoon elk weekend met dezelfde mensen bij elkaar zit, weer gewoon van oké, we gaan tracks bouwen, dit, dat. Ja, dan, weet je, dan komt die verslaving daar, weet je wel. Je wil niet meer zonder.